0: met een fictie maar bezig zijn.
1: En dan niet aan de stretcher en al reeves, maybe that'll be sure.